0: yes, when you were young. Join us with the music you love. Queer Classics on PD Radio.
1: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op PD Radio.
2: Elke zaterdag vanaf 11 uur op PD Radio. Tijmen in de ochtend.

op de radio duur? Kijk op www.pdradio.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor het laag tarief. Radioreclame werkt altijd.

0: Radio.nl voor alle info.
1: Amsterdam, Pidi Radio is er. Overal in de regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Scan je DAB+ radio, selecteer Gay Radio Pidi en zet hem aan.

0: Here is Johnny, guest mix of the week, every Saturday night on Pity Radio.
1: Hey, Ramon Baron hier, om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur Pity Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest. Vrijdagavond dus, 10 uur,

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Tientallen woningen in Bilthoven zijn ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft twee verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werden trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een internationale AIDS-conferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro een blunder gemaakt door een foutieve kaart van Afrika te laten zien. Daarop stonden 6 Afrikaanse landen op de verkeerde plek afgebeeld. Volgens persbureau Reuters bevatte de kaart een watermerk dat erop wijst dat die met ChatGPT is gemaakt. Het ministerie noemt de kaart een menselijke fout en zegt de verantwoordelijkheid te nemen. Moederbedrijf OpenAI van ChatGPT gaat de kwestie onderzoeken. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Turn up your radio.
3: Hits from Pity.
4: Show me hate, show me love, make me bulletproof. Call this thing normal.
5: We are Pity.
6: Girls just wanna dance.
7: Hey, what's up? It's the Kid Leroy.
8: Hey, it's Kehlani.
9: Pity Radio.

0: Radio. Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

dag begint al meteen zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan er nog een buitje vallen. Daar is het wat bewolkter. Het waait bijna niet en het warmt vrij snel op. Rond het middaguur is het al een graad of 20. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en komen er vooral landinwaarts nog een paar stapelwolken voor. Het wordt een graad of 21 in het noorden tot mogelijk 27 in het zuiden. En er waait vanmiddag een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond blijft het nog lang zonnig, maar trekt er vanuit het zuiden ook sluierbewolking over het land. Het is wel overal droog. De nacht wordt aardig helder met 10 tot 15 graden. Morgen wordt het een droge en uitermate zonnige dag met wel wat sluierbewolking. Bij een matige noordoostenwind krijgen we 23 tot 25 graden in het noorden en 26 tot 29 in het zuidoosten. Maandag worden we getrakteerd op tropisch zomerweer. Op dinsdag kunnen er dan een paar flinke regen- en onweersbuien vallen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage, het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one pride radio station. Or your pride songs.
3: If you want me, you can call me. Night or morning, my oh my.
2: These are your pride songs.

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vanaf de komende jaarwisseling geldt in Nederland nu een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat die wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden. En ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne. Bovendien krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Tientallen woningen in Bilthoven zijn uren ontruimd geweest vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen erin. Zo'n 40 tot 45 huishoudens moesten hun woning verlaten. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, maar hun rol is nog onduidelijk. Een groot gebied rond de auto werd afgezet. Specialisten onderzochten of er inderdaad gevaarlijke stoffen in het voertuig aanwezig waren, maar ze troffen er niets verdachts aan. De FIFA ziet af van het plan om een deel van de commerciële WK-rechten aan investeerders te verkopen. De Wereldvoetbalbond trekt het voorstel in na felle kritiek uit de voetbalwereld en verdeeldheid binnen de eigen organisatie. De FIFA heeft dat zelf bevestigd. Volgens Amerikaanse media was er ook een investeringsmaatschappij uit de VS bij de plannen betrokken, dat van de broer van de schoonzoon van president Trump. De FIFA zegt dat het voorstel te veel verdeeldheid heeft veroorzaakt. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag krijgen we zonnig en overwegend droog weer bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Turn up your radio.
3: Hits from Pity.
4: Show me hate, show me love, make me bulletproof. I've called this thing no more.
5: We are Pity.
6: Girls just wanna dance.
7: Hey, what's up? It's the Kid LAROI.
8: Hey, it's Kehlani.
9: You're more than any stupid song could ever say.
10: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
3: Pity Radio.

0: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is Speedy Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek Speedy Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: Speedy Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C. Let's go.

De dag begint al meteen zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan er nog een buitje vallen. Daar is het wat bewolkter. Het waait bijna niet en het warmt vrij snel op. Rond het middaguur is het al een graad of 20. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en komen er vooral landinwaarts nog een paar stapelwolken voor. Het wordt een graad of 21 in het noorden tot mogelijk 27 in het zuiden. En er waait vanmiddag een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond blijft het nog lang zonnig, maar trekt er vanuit het zuiden ook sluierbewolking over het land. Het is wel overal droog. De nacht wordt aardig helder met 10 tot 15 graden. Morgen wordt het een droge en uitermate zonnige dag met wel wat sluierbewolking. Bij een matige noordoostenwind krijgen we 23 tot 25 graden in het noorden en 26 tot 29 in het zuidoosten. Maandag worden we getrakteerd op tropisch zomerweer. Op dinsdag kunnen er dan een paar flinke regen- en onweersbuien vallen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: PD Radio.
1: Amsterdam, PD Radio is er. Overal in de regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Scan je DAB+ radio, selecteer Gay Radio PD en zet hem aan.

0: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: After the news, you will hear these songs on PD Radio. Your number one Pride radio station. Or your Pride songs.

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Bob Grabbendam met het radionieuws. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. De VS bereidde volgens Amerikaanse media een nieuwe aanval op Iran voor. De Wall Street Journal meldt dat president Trump het leger opdracht zou hebben gegeven een aanval te lanceren die mogelijk al dit weekend kan starten en enkele dagen kan duren. Onder meer Iraanse energieinstallaties worden hierbij als mogelijke doelen genoemd. De plannen zouden met Israël worden afgestemd. Trump zei gisteren dat hij steeds minder vertrouwen heeft in onderhandelingen met Iran. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En vanaf komende jaarwisseling geldt in Nederland een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten, want vandaag gaat de wet officieel in. Burgemeesters kunnen onder voorwaarden nog wel een ontheffing geven aan lokale verenigingen voor een vuurwerkshow. Gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om zich op het vuurwerkverbod voor te bereiden. Ook komt er nog deze zomer een landelijke voorlichtingscampagne en krijgt iedereen de kans om het overgebleven vuurwerk in te leveren. Het weer, het is al snel zonnig met in het noorden kans op een buitje. Vanmiddag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. En dit was het radio nieuws.
2: Turn up your radio.
3: Hits from Pity.
4: Show me hate, show me love, make me bulletproof. Cold as thing, no.
2: We are
5: Pity. Girls just wanna dance.
6: Hey, what's up? It's the Kid Leroy.
7: Hey, it's Kayla.

0: Here is Johnny, guest mix of the week, every Saturday night on Pity Radio.
1: Devante voor je meteen, de muziek pakt je vast. Dit is jouw zomerradio.
2: Pity Radio.

0: Feel the love.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

Het is vanmorgen zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan er een buitje vallen. Daar is ook wat meer bewolking. Het waait bijna niet en het warmt vrij snel op. Rond het middaguur is het al 20 graden. Vanmiddag flinke zonnige periode. Landinwaarts komen nog een paar stapelwolken voor. Het wordt een graad of 21 in het noorden tot mogelijk 27 in het zuiden. En er waait vanmiddag een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond blijft het nog lang zonnig, maar trekt er vanuit het zuiden ook sluierbewolking over het land. Het blijft wel overal droog. De nacht wordt aardig helder met 10 tot 15 graden. En dan morgen, zondag, is het een droge en zeer zonnige dag met wel wat sluierbewolking. Bij matige noordoostenwind wordt het een paar graden warmer dan vandaag met 23 tot 25 graden in het noorden en 26 tot 29 graden in het zuidoosten. Maandag worden op veel plaatsen weer temperaturen boven de 30 graden verwacht en op dinsdag kunnen er een paar flinke regen- en onweersbuien vallen. En dit was het weerbericht van Radio Nieuws.

0: PD Radio.
1: Hey, Ramon Baron hier. Om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PD Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest.

Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: op Grabbendam met het radionieuws. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. Vanmiddag om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een World Pride stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En in coffeeshops krijgen klanten steeds meer waar voor hun geld, meldt het AD. Wiet bevat steeds meer van de werkzame stof THC, maar de prijs is de afgelopen 2 jaar ongeveer hetzelfde gebleven. Zo'n 11 euro per gram. Volgens het kenniscentrum Trimbos komt dat door nieuwe kweekmethoden en meer aanvoer vanuit andere landen door legalisering. Sterkere wiet zou niet automatisch meer risico voor gebruikers betekenen, omdat ze er dan minder van nemen. Het weer, het is vandaag zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. En dit was het Radio Nieuws.
1: Turn up your radio.
2: Hits from Pity.
3: Show me hey, show me love, make me bulletproof. I've called this thing no more.
1: We are Pityas.
4: Girls just wanna dance.
5: Hey, what's up? It's the Kid Leroy.
6: Hey, it's Kehlani.
2: Pity Radio.
7: Queer Classics now.
8: Queer Classics
7: on Pity Radio.

0: 9 a.m. Something mysterious is happening. Queer Classics. Your daily doses of music from long time ago. Yes, when you were young. Join us with the music you love. Queer Classics on PD Radio.
1: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op PD Radio.
2: Elke zaterdag vanaf 11 uur op PD Radio. Tijmen in de ochtend.

0: Radio.
1: PD Radio. Always.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.
5: Online and on our app.
6: At home, work, the car, wherever you are.
7: PD Radio. Radio.
8: Het is vanmorgen zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan er een buitje vallen. Daar is ook wat meer bewolking. Het waait bijna niet en het warmt vrij snel op. Rond het middaguur is het al 20 graden. Vanmiddag flinke zonnige periode. Landinwaarts komen nog een paar stapelwolken voor. Het wordt een graad of 21 in het noorden tot mogelijk 27 in het zuiden. En er waait vanmiddag een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond blijft het nog lang zonnig, maar er trekt er vanuit het zuiden ook sluierbewolking over het land. Het blijft wel overal droog. De nacht wordt aardig helder met 10 tot 15 graden. En dan morgen, zondag, is het een droge en zeer zonnige dag met wel wat sluierbewolking. Bij matige noordoostenwind wordt het een paar graden warmer dan vandaag met 23 tot 25 graden in het noorden en 26 tot 29 graden in het zuidoosten. Maandag worden op veel plaatsen weer temperaturen boven de 30 graden verwacht en op dinsdag kunnen er een paar flinke regen- en onweersbuien vallen. En dit was het weerbericht van Radio Nieuws.

0: You're listening to Queer Classics every morning on PD.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.

0: biggest hits.
1: Dit is Bob Grabbendam met het radionieuws. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen in voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. En straks om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een tijdelijk stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er wel extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Het weer, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het radionieuws.
2: Turn up your radio.
3: Hits from Pity.
4: Show me hate, show me love, make me bulletproof. I've called this thing over.
5: We are Pity. Yes.
6: Girls just wanna dance.
7: Hey, what's up? It's the Kid Leroy.
8: Hey, it's Kehlani.
9: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
3: Pity Radio.

0: Radio. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is Speedy Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek Speedy Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: Speedy Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Dit gaat op zeker weer een hele leuke radiodag worden. Waarom? Nou, wij allemaal van PD Radio mogen de 100 leukste platen draaien. En dat zijn de platen die jij hebt uitgekozen. Straks na 11 uur mag ik Ramon Baron aftrappen met 2 uur lang platen die je aan de radio vasthouden. En ik beloof je, dat is geen straf.
4: After the news, you will hear these songs on PD Radio. Your number one Pride radio station.

0: Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Bob Krabbendam met Radio Nieuws. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïnse droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluidt nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Santolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is Speedy Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek Speedy Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: Speedy Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

stiekem van ons ook een klein beetje. Hey, een mooi moment van de dag om te beginnen met af te tellen. En dan kan je meteen al even een update geven van hoe wij dat hier nu aan deze kant ervaren. Stiekem als een klein feestje. Dus ik zeg feest lekker mee. Van start nu met de nummer

met op nummer 100 daarnet. Everybody's Gay van Lizzo deden we de eerste stap naar de nummer 1 van deze editie van de Pride 100. Waarin natuurlijk platen staan die jij hebt gekozen om door ons op rij gezet te worden. Eén artiest die natuurlijk sowieso niet mag ontbreken is de helaas alweer 14 jaar geleden overleden Donna Summer. Je hoort ze nu met haar hit uit 1989. This time, I know it's for real.

0: your choice, your sexuality. The beat of Amsterdam.
1: PD Radio. Number one PD pride in Amsterdam. Pride in Amsterdam.
2: PD Radio.
3: Number 96.
4: De nummer 96 is een plaat uit 2010. Haar favoriete track van het album Teenage Dream. En bedoeld als inspiratie. Ik heb het over Katy Perry en haar Fire.

0: Een stukje vrolijkheid in de ochtend. You're the greatest lover. Hey, als er dan zo drie dames rond je heen staan en dat alle drie tegen je zeggen, dan denk ik toch... Oké, ik woon in een te klein huis. Nee, maar eerlijk, even zo tussen ons. Dit was natuurlijk een plaat van Love. Patty Bart, José Hubé en Marga Scheiden uit zo'n beetje de late jaren 70. En dat was de tijd dat de dames zo'n beetje automatisch gekoppeld waren aan tv-programma's. Waarbij toen aardig wat mensen extra was van handdoekjes, sokken of washandjes hadden. Deze plaat, Greatest Lover, trok ze daar gelukkig een beetje van weg. En omdat er aardig wat radiostations in het buitenland de plaat gingen draaien, werd dit uiteindelijk een succes door de plaat zelf. Erasure nu op nummer 94. A Little Respect.
1: Here we go. PD Radio. Feel the rhythm of Bride.
2: Number 94.

0: Love.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Nou, het is haar vergeven hoor, want die plaat gaat zoals men zegt niet alleen over problemen in relaties, maar ook over de moeite met haar gevoel richting beroemd zijn en publieke aandacht. Dit is de nummer 92.
1: Number 92.

0: PD Radio. Number 89.
1: Hier op PD Radio. Zo, even anders gaan zitten hoor. Ik zat op mijn knieën en dat is niet gepast. Geen webcam, maar toch, a bad idea. Olivia Rodrigo zingt erover.

0: 7.
1: Al helemaal in de stemming hoor. De platen zijn leuk en vooral goed achter elkaar gestemd door jou. En daar zijn we je bij PD Radio dankbaar voor. Mijn tweede uur platen starten komt eraan. Met alvast om te verklappen een heel dikke hit uit het verleden. En die is van ABBA. Ze zijn onderweg met Gimme.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Pride 100, de radio. Tot ver in de middag houden we het hier leuk op de radio. Dus wat je ook doet, buitenspelen, binnenspelen, laat hem gerust aanstaan. Zeggen ze hier, of chagrijnig zijn? Nou, dat is ook niet erg. We maken je vanzelf weer helemaal blij. De tweede uur komt eraan met onder meer Moose Tea, 2A Visa en de Sugar Waves.
2: After the news, you will hear these songs on PD Radio. Your number one Pride radio station.

0: Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Bob Grabbendam met het radio nieuws. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïense droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluid nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandelweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. En op een strand bij het Siciliaanse Ragusa is een chaos ontstaan toen daar ineens bijna €700.000 aan contant geld in zee bleek te drijven. Het geld kwam van een motorboot uit Malta die door pech richting de kust dreef. De 3 opvarenden zijn aangehouden. De politie zet het strand af en verzamelde uiteindelijk met hulp van strandhangers €656.000. Het geld is in beslag genomen en waar het precies vandaan komt wordt nog onderzocht. Het weer nog. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het radio nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Turn up your radio.
5: Hits from PD.
6: Show me hey, show me love, make me bulletproof.
7: I just wanna dance.
8: Hey, what's up? It's the Kid LAROI.
9: Hey, it's Kehlani.
10: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
11: Pity Radio.
12: Hey, jouw keuze om te luisteren is helemaal juist. Yeah.

0: zijn er 100, hè? 100!
1: De Pride 100!
2: 100 queer songs. This is the Pride 100.
3: Number 86.

0: kader van Time Flies Where You're Having Fun. 5 jaar oud is deze plaat inmiddels al. En ik moet zeggen, nu zo in deze tijd, alsof je het over ergens ver in de toekomst hebt. Ik weet het. Maar goed, hij mag nog steeds als zomerplaatje op de radio. Op nummer 86 was dit Lil Nas X. That's What I Want. Zou een leuke vraag als bruggetje naar de volgende plaat kunnen zijn. Maar we stellen hem niet. Op 85 moest hij. Horny, horny.
1: Number 85.

Ooit is als informatie meegekregen dat de plaat niet over een persoonlijk gevoel zou gaan, maar over trompetten. Of toeters. Ben als een toeter dus, Moose T op nummer 85. En dit is nummer 86, Tu Evisa. Oh la la la.

0: Zo'n sterke plaat in het verleden geweest dat ook deze moderne versie absoluut kan. Op nummer 82 hoorde je Bebe Rexha, die omarmd werd door Faithless met New Religion. Loreen nu met Tattoo.
1: Number 81.

0: Amsterdam. PD Radio.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

afkomstig van het album Music uit 2000. Dus meteen ook de titelsong, deze Music van Madonna. The Pride 100 met mij, Ramon Daron en Ray. Where is my husband? Number 79.

Ik weet het. De radiopresentatorinstructies zijn duidelijk. Niet roddelen, maar toch. Push the Button van de Sugar Babes is een leuke plaat. Het blijft toch verwarrend hoe het nu in de afgelopen jaren is gegaan met de wisselende samenstelling van de groep. Er zijn nogal wat wisselingen geweest. PD Radio met de Pride 100. En nu de nummer 77, David Guetta featuring Estelle.

0: Jongen, wat waren veel mensen jaloers op deze vrouw. Tot bleek dat ze zo vol met problemen zat, dat uiteindelijk, triest genoeg, haar het leven kostte. Amy Winehouse, we zullen haar stem altijd herkennen en eren. Op nummer 76 staat ze met Back to Black. Hou je radio hier, want tot ver in de middag laat is dit de Pride 100 op PD Radio.
1: Radiating love, rhythm and pride. PD Radio.

We zijn bezig met de Pride 100. Op naar nummer 1. Voor wie die ook zou kunnen zijn. Dit was in ieder geval de nummer 1 van vorig jaar. Hi.

0: jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: In a moment, you will hear these songs. We can't be friends, but I'd like to just be eaten. In a moment, you will hear these songs.
1: I think I know how you feel. It's so confusing sometimes to be a girl.
0: PD Radio, your number one Pride radio station.
2: Dit is Bob Grabbendam met het radionieuws. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Bev Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Astley wist 157.000 stemmen te trekken. Craik is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van de stad. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craik zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. 50.000 mensen, vooral Marokkanen, bereikten Ceuta. Zo'n 2.000 zouden nu nog in de stad zijn. Uit Spanje en Frankrijk komen voorzichtige, hoopgevende berichten. In de Gironde is een grote bosbrand onder controle en bijna 200.000 mensen mochten gisteren terug naar huis. In Spanje is de nationale noodtoestand inmiddels opgeheven en zijn de branden rond Madrid vrijwel uit. In Griekenland, rond Athene, zijn sinds gisterochtend juist meer dan 70 nieuwe bosbranden uitgebroken. Die verspreiden zich snel door de harde wind. Bewoners worden daar geëvacueerd. En Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. Het komt vooral door de dalende aandelenkoers van SpaceX. Met een vermogen van naar schatting 684 miljard dollar blijft hij wel veruit de rijkste persoon ter wereld. SpaceX bereikte eerder een piek van 1,33 biljoen dollar, maar het aandeel is sinds zijn hoogtepunt, halverwege juni, nu nog maar een paar dollar meer dan de helft daarvan waard. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het Radio Nieuws.
3: Get ready for your favorite DJ!
4: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
5: Turn up your radio.
6: Hits from PD.
7: Show me hey, show me love, make me bulletproof. Cold as thing, no.
8: I was just wanna dash.
9: Hey, what's up? It's the Kid Leroy.
10: Hey, it's Kehlani.
11: You're more than any stupid song could ever say.
12: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
6: PD Radio.

0: De eerste track van mijn playlist in deze Pidi Pride Top 100 staat op nummer 75 en is een nummer van Doja Cat. Dat is een wereldberoemde Amerikaanse zangeres, rapper en songwriter en staat bekend om haar muzikale veelzijdigheid, waarin zij pop, hip-hop en R&B combineert. Haar grote doorbraak kwam in 2018 met de hit Mo, waarna zij wereldwijd scoorde met nummers als Say So en Paint the Town Red.
1: The Pride 100.
2: Jouw queer playlist. Dit is de Pride 100.
0: Door naar positie 74 in de lijst, een stapje terug in de tijd. Wie kent haar niet? De Nederlandse zangeres Anita Meijer begon haar zangcarrière in 1976, heeft diverse hits gehad en dan denk je natuurlijk ook direct aan haar grote hit Why Tell Me Why, uitgebracht in 1981.
2: 74.

0: Inmiddels aangekomen bij een nummer welk genoteerd staat op positie 73. Een discogroep uit de jaren 80 die erin zijn geslaagd om enkele jaren na de hoogtijdagen van de disco toch nog enkele grote discohits te scoren. Je gaat luisteren naar een van hun grootste hits, The Boys Down Gang met Can't Take My Eyes Off of You.
1: Number 73.

We naderen nummer 72 op de lijst van deze Pity Pride Top 100. Helaas is deze toch wel mooie man, kan ik zeggen, niet meer onder ons. Is in 2016 overleden op 53-jarige leeftijd. En hij was ooit lid van de band Wham, die hij natuurlijk zelf heeft opgericht. En later is hij solo gegaan. En behalve zanger was hij ook liedjeschrijver, producent, acteur en filmregisseur en heeft zelfs 2 Grammys gewonnen. Dit nummer is uitgebracht in 1990 en staat op zijn 2e soloalbum en is uitgebracht bij het platenlabel Epic Records in Europe en via Columbia Records in de VS. George Michael met het nummer Freedom.

welke staat op positie 71, gezongen door een Amerikaanse zangeres, songwriter, actrice en pianiste. En ze ontwerpt ook nog kleding en brak in 2009 wereldwijd door met de singles Just Dance en het al onbekende Pokerface, die in vele landen nummer 1 hits werden. Maar vandaag hoorde je het nummer van Lady Gaga, Bad Romance, uitgebracht in 2009.

0: Na Lady Gaga volgt nummer 70 op de playlist van deze PD Pride Top 100. Ook wederom een dame. En als ik zeg Swifties, dan weet je natuurlijk meteen over wie ik het heb. Want zo worden haar fans genoemd. En dus als ik zeg Taylor Swift en de Swifties, dan weet je over wie ik het heb. De Amerikaanse singer-songwriter, muzikant, regisseur, dichter, schrijfster en actrice. Ze is begonnen ooit in de countrymuziek, maar nu voornamelijk maakt zij pop. En heeft inmiddels, jawel, 14 Grammys in de wacht gesleept. Ooit heb ik haar via mijn werk live mogen meemaken toen zij optrad in de Johan Cruijff Arena. En je hoorde het nummer Bad Blood. En dat is uitgebracht in 2015 en staat op haar vijfde studioalbum, genaamd 1989 van Taylor Swift. Mij hoor je weer terug naar de commercials.
1: Feel the love, feel the beat. With PD Radio.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
6: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
5: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
6: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.
0: Ja, na de commercials gaan we terug naar de muziek. Naar nummer 69 op de lijst. En jawel, het is weer een dame. Het nummer heet We Can't Be Friends. Afkomstig van haar album Eternal Sunshine. Kwam uit in 2024 bij het label Republic Records. En ik heb het over de 33-jarige Amerikaanse en zeer succesvolle zangeres. En ze werd bekend vanaf 2013. En daarnaast is ze ook actrice en ze speelt ook nog keyboard. Dus ik heb het over Ariana Grande met het nummer, wat ik al zei, We Can't Be Friends.

0: Je hoorde de 56-jarige G-Lo, oftewel Jennifer Lopez, en staat op nummer 68 in de lijst. En zij zingt niet alleen, ze acteert, ze danst, ze is ontwerper en ja, ze is een echte mode-icoon. En haar genre is pop en R&B en heeft vele hits gehad, waaronder er deze een van was. Je hoorde dus Jennifer Lopez featuring Pitbull, Dance Again. En wederom een dame, Karen Jong, op jonge leeftijd overleden. Zij was 40 jaar, begon haar carrière als backing vocal. En in 1978 scoorde zij een wereldhit met een disco-nummer, een echte floor filler, en staat op het gelijknamige album. Je gaat luisteren naar Karen Jong met het nummer Hot Shot.
1: Number 67.

0: number 65.
1: Ja, het houdt niet op. Durf het bijna niet te zeggen. Inmiddels aangekomen bij nummer 66. Jawel, weer een vrouwelijke invloed. Rijke Britse singer-songwriter. Je hoorde Charlie XCX featuring Lord met het nummer Girl So Confusing. Nou, inmiddels zitten we alweer eventjes in de studio. En wat schetst mijn verbazing? Een tafel vol heerlijk gebak. Het was moeilijk kiezen, maar uiteindelijk gekozen voor een taartje besprenkeld met kokossnippers. En daarbij een overheerlijke cappuccino. Dus dat houdt je op de been en dat geeft je energie om weer door te gaan. We gaan door met nummer 65, waar we inmiddels zijn aangekomen. Dat is Elton John, dat is de volgende artiest op de lijst. Hij heeft weinig introductie nodig, denk ik. Momenteel is hij al bijna 80. En vanaf 1967 is hij begonnen en gestopt in 2023. Heeft iconische mega-hits gemaakt, waaronder Rocketman, Goodbye Yellow, Brick Road en natuurlijk het nummer I'm Still Standing.

0: Aangekomen bij nummer 64 op de PD Pride Top 100. Je hoorde een track van een 27-jarige Amerikaanse actrice en zangeres Sabrina Carpenter met het nummer Tears. Zij startte in 2016 haar eerste tournee, de Revolution Tour. En in 2024 begon ze haar Short Sweet Tour, welke eindigde in Los Angeles. Het is nu weer tijd voor de commercials en het nieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: After the news, you will hear these songs on PD Radio. Your number one Pride radio station. Hands up.

0: In a moment, you will hear these songs. PD Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Bob Grabbendam met Radio Nieuws. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor driekwart teruggeschroefd naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen, thuiswerk wordt verplicht, lichten in overheidsgebouwen gaan uit en grootverbruikers moeten fors elektriciteit besparen. Er dreigt volgens de premier een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt. In Amsterdam is de Canal Parade in volle gang. 80 boten varen door de grachten en het is extra druk omdat de stad dit jaar World Pride gaststad is. Er zijn extra

0: extra veiligheidsmaatregelen getroffen dit jaar. Premier Jette vaart voor het eerst als premier mee. Hij zei tegen het ANP dat Pride zowel feest als protest is, zeker na de aanslag vorige week in Berlijn. Hij kondigt nieuwe wetten aan om de positie van LHBTI'ers te versterken en er komt 35 miljoen euro voor veiligheid en voorlichting. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Beth Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Ashley wist 157.000 stemmen te trekken. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craik zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het Radio Nieuws.
1: Get ready for your favorite DJ!
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
3: Turn up your radio.
4: Hits from PD.
5: Show me hey, show me love, make me bulletproof. Cold as thing, no.
6: I was just wanna dance.
7: Hey, what's up? It's the Kid Leroy.
8: Hey, it's Kehlani.
9: You're more than any stupid song could ever say.
10: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
4: PD Radio.

0: Ja, we gingen door met de Nederlandse Eurodancegroep, opgericht door de twee broers Bobby en Martin Boer, die in de jaren 90 hun meest populaire succesperiode beleefden met onder andere Turn the Music Up, Come Take My Hand en Never Alone, welke nog genoteerd staat op plek 63. Dan gaan we door naar de King of Pop. Die mag natuurlijk niet ontbreken op onze lijst. Het geldt als een van de meest succesvolle artiesten ooit en is de meest bekroonde solo muziekartiest ter wereld. Hij onderscheidde zich door zijn herkenbare stem en zijn typische dance moves. En moeilijk kiezen uit zijn vele grote hits. Vandaag op nummer 62, afkomstig van zijn album Thriller. Billie Jean, uitgebracht in 1983.
1: Sounds like this. Queer music. This is the Pride 100.

0: Ja, wat deze top 100 zo interessant maakt, dat is eigenlijk de diversiteit van bekende namen die al jaren meedraaien tot de frisse nieuwkomers die soms snel terrein winnen. En dit laat goed zien hoe dynamisch deze sector eigenlijk is. En aan het einde van deze top 100 onthullen we natuurlijk de absolute topper van dit moment. Dus blijf vooral luisteren. Inmiddels aangekomen bij nummer 61 op de lijst is van een Engelse zangeres en multi-instrumentalist. En haar stemgeluid is een beetje te vergelijken met die van Adele en Amy Winehouse. En ze start haar carrière in 2019. Vandaag hier te horen Lola Young met het nummer One Thing.
1: Here we go. PD Radio. Feel the rhythm of Bride.
2: Number 61.

Op 60 hoorde je een wereldwijd bekende meidengroep bestaande uit 6 leden, gevestigd in Los Angeles, gestart in 2024, een nogal bijzondere naam, maar komt voort uit een edelsteen, al dus een dame van de groep. De track heet Gabriella, afkomstig van het album Beautiful Chaos, uitgebracht in 2025. Cat's Eye met het nummer Gabriella. De volgende plaat staat voor jou klaar. Wordt gezongen door een dame van Amerikaanse afkomst. En behalve dat zij zingt, is zij daarnaast ook actrice. Is actief geweest binnen de groep Destiny's Childs. En vanaf 2002 is zij solo gegaan. Ik heb het over Kelly Rowland featuring David Guetta. En het nummer wat je gaat horen is Commander.

0: The Pride 100.
1: Jouw queer playlist. Dit is de Pride 100. The love of Amsterdam. PD Radio.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
6: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
5: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
6: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.
7: De volgende artiest zong voor het eerst, jawel, op 12-jarige leeftijd in het openbaar. En 2 jaar later, nadat hij aan de hand van een video op YouTube werd hij ontdekt en tekende hij zijn eerste platencontract en groeide uit tot een echt tieneridool. Zijn genre is dance, pop en R&B en hij speelt ook drums, gitaar en piano. En daarnaast is hij ook nog tv-producent en staat graag in zijn vrije tijd op de skateboard. Op nummer 58, Justin Bieber met Sorry.

Op nummer 57 luister je naar Mr. Brew. Oorspronkelijk een melancholisch synthpopnummer uit 1983 van de Britse band Yazoo. Het lied gaat over verdriet, eenzaamheid en het verlangen om iemand in moeilijke tijden bij te staan. In Nederland werd het nummer in 1992 onlosmakelijk verbonden met de zanger René Klein. Hij zong een indrukwekkende cover in het tv-programma De Schreeuw van de Leeuw, waarin Paul de Leeuw zelf ook te horen is. Het optreden werd een iconisch televisiemoment en de speciaal uitgebrachte single werd in 1993 een nummer 1 hit. Ja.

0: Inmiddels aangekomen bij nummer 56 op de lijst. En deze artiest is niet zozeer een traditionele band, maar een befaamde seksueel geladen house muziekproject. En oorspronkelijk DJ en producer, geboren in Wenen, scoorde in de jaren 90 en 2000 talloze clubhits. En won de Grammy voor zijn remix van het nummer Believe, uitgevoerd door de zangeres Cher. Uitgebracht bij het platenlabel in 1995, Jig Records. Ik heb het over Club 69 met het nummer Diva.
1: Number 56.

Periode op nummer 55 met Mystique, The Jamming Kid en Celine Dion. Set My Heart on Fire, ook wel getiteld I Am Alive. Het origineel is natuurlijk van Celine Dion. En dit was een hele speciale uitvoering. En als je goed geluisterd hebt, hoorde je ook klanken van The Whispers met het nummer The Beat Goes On. Kortom, een hele mooie speciale remix voor jou. We naderen nummer 54, een swingend nummer uitgebracht bij het platenlabel Silver Blue Records in 2011. Gezongen door de inmiddels 82-jarige Gloria Gaynor. Bekend van natuurlijk onder andere I Will Survive en I Never Can Say Goodbye. Er staat voor jou een ander nummer op de playlist. I Am What I Am.

Op nummer 53 hoorde je de groep die al eerder in de lijst voorkwam. Populair dus bij de luisteraar Charlie XCX. En dit keer met het nummer Apple. De volgende track heeft het helaas niet gehaald in de top 100. Maar ik vind het een plaat die we jou toch niet kunnen onthouden. Ik ben bijna aan het einde van mijn bijdrage van de Pride PD Top 100. De volgende collega's, DJ's Peter en Mars, zij nemen de microfoon van mij over. Er komt nog heel veel moois voorbij deze dag. En ik zou dus zeggen, blijf lekker luisteren de komende uren. En voor nu bedankt voor het luisteren naar mijn bijdrage. En aanstaande zondag ben ik natuurlijk weer te beluisteren bij PD Radio om 8 uur. En dan kun je weer luisteren en genieten van Good Morning Sunday met Simone.

0: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Dankjewel Simone voor het voorgaande uur. Mijn naam is Mars.
4: En mijn naam is Peter. En wat is het een geweldige Pride Top 100 hier op PD Radio. We hebben nog een paar uur te gaan, maar we gaan op naar het nieuws.
5: After the news, you'll hear these songs on PD Radio. Your number one Pride radio station.
6: Your younger me made it harder.
5: In a moment, you will hear these songs.

0: Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor 3/4 teruggebracht naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen, zo wordt thuiswerk verplicht, gaan de lichten in overheidsgebouwen uit en moeten grootverbruikers flink elektriciteit besparen. Het dreigt volgens de premier van Hongarije een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt. De voetbalbonden KNVB en UEFA hebben het vertrouwen opgezegd in FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks dat hij het omstreden WK-investeringsplan alsnog heeft ingetrokken. Volgens de landelijke en Europese bonden is er een fundamentele vertrouwensbreuk ontstaan door de manier waarop het voorstel in achterkamertjes werd voorbereid. De UEFA roept op tot hervormingen binnen de FIFA. De KNVB zegt dat toekomstige besluiten altijd transparant en in overleg moeten worden genomen. En de grootste natuurbrand in Frankrijk in tientallen jaren, die in Gironde, is onder controle. En daardoor kunnen ruim 10.000 geëvacueerde inwoners weer naar huis. Zo'n 12.000 mensen wachten nog op toestemming om ook huiswaarts te keren. De brand is nog niet helemaal uit en de autoriteiten waarschuwen dat de situatie door de wind ook weer snel kan veranderen. In het zuiden van Frankrijk is een andere natuurbrand juist weer opgelaaid. Dit jaar is in Frankrijk al bijna 119.000 hectare aan natuur door branden verwoest. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Turn up your radio.
5: Hits from PD.
6: Show me hey, show me love, make me bulletproof. Cold as thing, no.
7: Girls just wanna dance.
8: Hey, what's up? It's the Kid Leroy.
9: Hey, it's Kehlani.
10: You're more than any stupid song could ever say.
11: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
5: PD Radio.

0: Younger Me, het eerste nummer uit het vijfde uur van de Pride 100. En het is een persoonlijk nummer geschreven door T.G. Osborne van de Brothers Osborne. En hij schreef het nummer toen hij uit de kast kwam als homoseksueel.
1: De tekst dient als een bemoedigende brief aan zijn jongere zelf om de worstelingen met zijn seksualiteit en het anders zijn te relativeren.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Ray is een Britse singer, songwriter en producer uit Londen. Ze staat bekend om haar krachtige stem en haar veelzijdige muziekmix van R&B, jazz, soul, pop en dance. Nadat ze jarenlang achter de schermen werkte, is ze uitgegroeid tot een van de meest gerespecteerde onafhankelijke artiesten in de muziekindustrie.
2: Dat was nummer 51. We gaan door met nummer 50. Het is een nummer van een samenwerking tussen de Britse DJ-producer Joe Corry en de Britse zanger-songwriter M'Nick. En het is Head & Heart, een nummer uit 2020. En het leuke is dat Ray, het van het vorige nummer, heeft meegeschreven aan dit nummer.
3: Radiating love, rhythm and pride. PD Radio.

got

0: Oh ja, ik moet een beetje lachen, want we hebben een grapje over het vorige nummer. Training Man van de Weather Girls. Gaan we het nou afkondigen of gaan we het niet aankondigen? Mars, wat vind jij van het nummer?
1: Voor mij hoeft het niet. Ik vind het een heel oudbollig nummer.
0: Oké, we gaan door met het volgende nummer.
1: Heb je dit opgenomen?

0: De volgende artiest is Somber met het nummer Undressed. Somber bewijst dat je geen gigantische studio nodig hebt om de wereld te veroveren. Hij begon op zijn 17e op zijn slaapkamer in New York met wat YouTube tutorials. Stopte met school en scoort nu de ene na de andere top 40 hit. Met zijn melancholische, herkenbare sound verovert hij de hitlijsten stormenderhand. 48.
1: Hits from Pity.
2: Hi guys, my name is Somber.
3: I don't wanna get undressed.
2: On your best radio.
1: Pity Radio.

0: als er één artiest is die weet hoe je een dramatische entree maakt, dan is het de Welsche nachtegaal Dame Shirley Bassey. Ze is een absolute icoon binnen de LGBTQ+ gemeenschap en wordt door Boy George zelfs officieel bekroond met de Honorary Gay Award.
1: Haar muziek is al decennia de ultieme soundtrack voor drag shows wereldwijd, met als absolute kroonjuweel dit nummer, een lijflied over trots en jezelf zijn. Hier is Shirley Bassey met This Is My Life.

0: Feel the love. Feel the beat. With PD Radio. Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Als je de radio dadelijk wat harder zet, herken je ongetwijfeld die heerlijke pompende baslijn uit de jaren 90. Beyoncé besloot in 2022 de dansvloer te kapen en deed dat door de houseklassieke Show Me Love van Robin S. in een gloednieuw jasje te steken. Het leverde haar een historisch nummer 1 hit op en bracht de clubmuziek weer helemaal terug op de radio. Voeten van de vloer, hier is Queen Bee met Break My Soul.
1: I'm about to explode. Take off the clothes.
2: Number 5.

Beyoncé. We gaan door met een nummer. En het is eigenlijk een favoriet van mij. Je moet hem online opzoeken op YouTube. En zeker het clipje gaan bekijken. Hier is Be Me Me met God Save This Queen.

0: love you, mom.
1: Soms heb je per dansvloer gewoon een plaat nodig die je het gevoel geeft dat je onoverwinnelijk bent. In 2010 brak deze superster een Eurodance knaller uit die sindsdien op geen enkele Pride dansvloer mag ontbreken. Handen in de lucht voor Queen Riri. Dit is Rihanna met Only Girl in the World.

0: Dit was Royce and Murphy met Something More. Ze is bekend van de hitformatie Moloco met nummer Sing It Back.
1: Je luistert naar PD Radio, Amsterdam's number one pride radio station. En je kunt ons beluisteren via internet. We hebben een app, die kun je downloaden. En je kunt luisteren in heel Amsterdam en omgeving op DHB+, kanaal 6C. Je hebt ons zo gevonden.
2: Pride. Yeah. Beat. Yeah. Love. Yeah. PD Radio. Always. Radiating love, rhythm, and pride. PD Radio.
3: Number 42.

0: Generations of Love, een nummer uit de jaren 90. Van Jesus Loves You, met Boy George natuurlijk erin. Je luistert naar PD Radio.
1: Op nummer 41, The Geisha met het nummer Boys. The Geisha is een uniek theatraal en elektronisch popduo dat zwaar verankerd is in de underground queer en clubcultuur. Hun muziek is hypermodern, energiek en lekker over de top.
2: Queer Radio sounds like PD Radio.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage, het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. De regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 berg.

0: klimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Puja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. En door de extreme droogte zijn in de Donau bij Servië opnieuw Duitse oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar geworden. De wrakken liggen bij de plaats Prahovo en bevatten mogelijk nog munitie en explosieven. Ze vormen al jaren een gevaar voor de scheepvaart, vooral bij een lage waterstand. De Europese Unie heeft geld vrijgemaakt om de gevaarlijkste wrakken te bergen. De nazi's brachten destijds hun eigen schepen tot zinken om zo een barrière in de rivier te vormen. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Get ready for your favorite DJ!
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
3: Turn up your radio.
4: Hits from PD.
5: Show me hey, show me love, make me bulletproof. Cold as thing, no.
6: Girls just wanna dance.
7: Hey, what's up? It's the Kid Laroi.
8: Hey, it's Kehlani.
9: You're more than any stupid song could ever say.
10: Pity Radio.
11: Goedemiddag, mijn naam is Tijmen en vanaf nu neem ik het stokje over van Mars en Peter. Mars en Peter, hartelijk dank voor jullie uurtje hier op Pity Radio. Ik heb natuurlijk met veel plezier zitten luisteren. En een leuk feitje, want Mars en Peter zijn namelijk familie van mij. Het zijn namelijk mijn ooms, dus de radio zit bij ons duidelijk in het bloed. Iedere zaterdagochtend om 11 uur hoor je mij hier met Tijmen in de ochtend. Een uur vol pophits, popqueens en natuurlijk andere geweldige artiesten. En zo mag ik ook dit jaar weer 2 uurtjes van de Pride Top 100 presenteren. De volgende artiest zou dan ook perfect in mijn eigen programma passen. Ze staat namelijk bekend om haar grote aanstekelijke poprefreinen en nummers die je na 1 keer luisteren al kunt meezingen. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Eva Max en hier is zij met So Am I.
12: Yep.

0: Radio. Feel the rhythm of Bride.
1: Mars, die het afgelopen uur samen met Peter voor jullie heeft gedraaid, is dus mijn oom. En iets waar ik eigenlijk heel dankbaar voor ben, is dat ik al op jonge leeftijd een gay koppel in mijn familie had. Zonder dat daar dan grote gesprekken voor nodig waren, gaf dat voor mij toch de bevestiging dat het allemaal oké is om te zijn wie je wilt zijn. Dus Mars, dankjewel niet alleen voor het afgelopen radiouurtje samen met Peter, maar ook voor het voorbeeld dat jullie allebei voor mij zijn en zijn geweest. Maar voordat dit ineens een complete therapiesessie op de radio wordt, gaan we snel terug naar de dansvloer. Al is die dansvloer blijkbaar ook niet altijd helemaal veilig. Hier is Sophia Alice Baxter met Murder on the Dance Floor.
2: Number 36.

Ja, de volgende artiest volg ik eigenlijk al vanaf jonge leeftijd. Ik heb het natuurlijk over Marina. Zij heette vroeger eigenlijk Marina and the Diamonds, maar zij heeft haar naam inmiddels veranderd. Ik vond haar altijd al interessant, omdat haar muziek net even iets anders is. Slim, grappig en soms behoorlijk dramatisch, af en toe een beetje camp. Oftewel een beetje over de top, maar dan precies op de goede manier. Wat ik ook heel cool vind aan haar is dat ze gewoon helemaal vanuit haar eigen label werkt en veel creatieve vrijheid heeft. Dat vind ik zelf als beginnende artiest natuurlijk extra inspirerend. Gewoon je eigen koers varen en daar ook nog eens succesvol mee zijn. En dan haar eigen nummer, haar nummer Cuntissimo. Alleen de titel is natuurlijk al bijzonder subtiel. Het nummer is een soort van uitbundige ode aan glamour, zelfverzekerde vrouwen die ouder worden zonder zichzelf kleiner te maken. Dus trek je denkbeeldige bontjas aan, zet je grootste zonnebril op en doe alsof je net veel te laat bent aangekomen op een exclusief feestje. Dit is Marina met Cuntissimo. Number 35.

0: Here we go.
1: PD Radio. Feel the rhythm of Bride. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio. Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Radio. PD Radio, always.
1: Ja, en met de volgende artiest zijn we inmiddels aangekomen bij nummer 32 in de lijst. En ik heb haar vorig jaar gezien op Lowlands en dat was echt zo'n ziek vette ervaring. Want vanaf het moment dat Chappell Roan het podium opkwam, veranderde het hele veld in één grote queer popmusical. Chappell komt uit een klein plaatsje in Missouri, midden in de Amerikaanse Midwest en behoorlijk conservatieve Bijbelbelt. Niet iedereen daar loopt natuurlijk met een cowboyhoed en een hooivork rond, maar als queer meisje voerde zij zich binnen die streng christelijke omgeving absoluut niet op haar plek. Pas later kon ze zichzelf en haar seksualiteit veel vrijer ontdekken. Inmiddels is ze uitgegroeid tot een belangrijke stem binnen de LGBTQ+ community. Niet alleen door haar muziek, maar ook doordat ze opkomt voor queerrechten, voor vrouwen en voor haar eigen rechten. Dat laatste doet ze soms behoorlijk fel. Zo heeft ze fotografen wel eens stevig van repliek gediend wanneer zij tegen haar schreeuwde. Misschien soms een tikje op het randje, maar het laat ook zien: alleen omdat je artiest bent, hoeft niet te betekenen dat je alles maar pikt en braaf doet wat iedereen van je verlangt. En bij het volgende nummer hoef je eigenlijk maar één opdracht wel uit te voeren. Arm omhoog en meedoen. Dit is Hot to Go.
2: Number 32. Number 31.

0: Ja, dat was nummer 29, Young Hearts Run Free van Candy Staton. En nu gaan we door naar iemand die eigenlijk geen introductie nodig heeft, namelijk Beyoncé. Zij is al jaren een van de grootste popsterren ter wereld. Alles klopt bij haar, de stem, de shows, de uitstraling en vooral het gevoel alsof ze met één blik een heel stadion onder controle heeft. Heel eerlijk gezegd vind ik Beyoncé zelf soms een klein beetje eng, maar goed, dat mag de pret niet drukken. In het volgende nummer is er eentje waarbij stil blijven zitten eigenlijk ook geen optie is. Het voelt een beetje alsof je jezelf klaarmaakt voor een veel te goede avond. Mooie outfit aan, drankjes erbij en even nergens aan denken. Dus maak je riemen vast of eigenlijk juist los en dans mee met Beyoncé in Cuff It.
1: Number 30.
2: Come on, baby.
3: Cuff It.
4: What's up? This is Beyoncé.
5: Queer Radio. Sounds like this.
6: Mommy.

0: Ja, en met het volgende nummer zijn we aangekomen bij plek 27 op de lijst. We gaan langzaamaan zo richting de nummer 1. Het volgende nummer gaat eigenlijk over liefde die soms intens en ook mooi en pijnlijk tegelijkertijd kan zijn. En alleen Adele kan een zin als de regen in brand zetten laten klinken alsof het de normaalste zaak ter wereld is. Dus kijk voor de zekerheid even of je paraplu ook brandveilig is. Hier is Adele met Set Fire to the Rain.
1: Number 27.

0: JBD Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat... De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. Op station Duivendrecht is vanmiddag geschoten op een treinperron. Er raakte volgens de politie niemand gewond bij dat schietincident dat op perron 5 plaatsvond. Wat er precies is gebeurd en waarom wordt nu door de politie onderzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Iedereen die wat meer kan vertellen of beelden heeft van het schietincident op het station van Duivendrecht wordt verzocht om zich bij de politie te melden. En de regeringsleiders van 22 EU-landen willen snel video-overleg over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Ze vragen de ministers van Binnenlandse Zaken om extra steun voor de grensbewaking en nauwere samenwerking met Marokko. Volgens de landen moet duidelijk zijn dat een illegale binnenkomst in de Europese Unie niet wordt beloond. Ook de Nederlandse premier Jetten heeft de brief ondertekend. De meeste migranten die Ceuta bereikten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Turn up your radio.
5: Hits from PD.
6: Show me hey, show me love, make me bulletproof.
7: I just wanna dance.
8: Hey, what's up? It's the Kid LAROI.
9: Hey, it's Kehlani.
10: You're more than any stupid song could ever say.
11: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
5: PD Radio.

0: Ja, en daarmee zijn we inmiddels aangekomen bij nummer 26 in de lijst in de Pride Top 100. En ik mag nog een uurtje presenteren, dus ik ben hier tot 6 uur. Daarna neemt iemand anders uiteraard het stokje van mij weer over. Het volgende nummer is een heerlijk nummer en het is ook eigenlijk een nummer wat zegt wat we allemaal soms gewoon willen. Gewoon even lekker samen met iemand dansen. Dit is Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody.
1: Number 26. Yeah.

0: Radio. PD Radio. Always.
1: En dan gaan we door naar nummer 24 in de Pride Top 100. En dit nummer past eigenlijk zo mooi bij Pride, maar ook waarom ik hier vandaag überhaupt zit. Ik doe hier aan mee omdat ik zelf queer ben en ik vind het bijzonder dat er een radiozender als PD Radio bestaat. Een plek waar we dit kunnen maken en mogen maken en gewoon kunnen vieren wie we zijn. En ja, ook in Nederland voert het niet altijd voor iedereen volledig vrij. Dat mogen we blijven benoemen. We mogen kritisch blijven, want vrijheid is nooit iets wat je zomaar als vanzelfsprekend moet zien. Maar tegelijkertijd ben ik ook heel dankbaar dat ik hier ben opgegroeid. In een land waar ik dit uur mag en kan presenteren. Waar we Pride muziek mogen en kunnen draaien. En waar ik hardop kan en mag zeggen wie ik ben. Want op veel plekken in de wereld is dat nog steeds totaal anders. Er zijn nog altijd landen waar queer zijn strafbaar is. En zelfs plekken waar de doodstraf op kan staan. En misschien is dit nummer ook wel een reminder. Dat vrijheid iets is om voor te blijven vechten. Maar ook iets is om af en toe echt even te mogen vieren. Op nummer 24 staat Rosella met Everybody's Free.

Ja, en dan gaan we door naar nummer 22 in de Pride Top 100 hier op PD Radio. En het volgende nummer raakt mij ook wel een persoonlijk stukje. Want als ik terugdenk aan mijn eigen coming out, ben ik eigenlijk vooral heel blij. Want ik heb nooit hele heftige of vervelende reacties gehad. Niet van mijn ouders of familie of vrienden. Maar dat betekent niet dat het altijd makkelijk was. Want ook als mensen om je heen lief reageren, is het alsnog een soort van proces waarin je zit en waar je doorheen moet. En achteraf denk ik, dit heeft me zoveel sterker gemaakt en misschien ook wel krachtiger, dat ik nu heel goed weet wat ik wel en niet wil en heel goed weet wie ik ben en wil zijn. En over krachtige mensen gesproken, dan kom je natuurlijk ook al snel uit bij Freddie Mercury. Een artiest met zoveel uitstraling, zoveel lef en ook nog eens een stem die door alles heen knalt. Hij paste nooit netjes in een hokje en misschien is dat precies ook wel waarom dat zoveel mensen hem nog steeds zo'n icoon vinden. En dan het nummer I Want To Break Free. Alleen de titel al. Ik wil losbreken. Jezelf bevrijden. Niet meer leven volgens wat andere mensen van je verwachten. En daarom zeker.

0: Radio sounds like PD Radio.
1: En dan gaan we nu door naar nummer 21 in de Pride Top 100 hier op PD Radio. En dat is Nicki Minaj. Ik heb haar wel eens gezien in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Super vet. En ik moet zeggen, ik snap ook heel goed waarom Nicki voor veel mensen een soort queer icoon is. Die hele Barbie aesthetic, de over-the-top energie, de attitude, de drama. Het past natuurlijk ook gewoon heel goed bij Pride. Maar tegelijkertijd vind ik haar ook wel een ingewikkelde artiest. Want de laatste tijd zijn er ook uitspraken en momenten geweest waarbij ze, zeker rondom trans mensen, wat mij betreft, best wel de plank heeft misgeslagen. En ik snap ook heel goed dat mensen misschien het verschil zien tussen seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Dat zijn ook niet precies dezelfde dingen, maar uiteindelijk denk ik, het moet toch vooral gaan over leef en laat leven. Laat mensen zichzelf zijn, laat mensen gelukkig zijn, laat mensen hun eigen Barbie world creëren, zou je bijna zeggen. Dus ja, Nicki Minaj blijft misschien een ingewikkeld icoon, maar dit nummer is wel gewoon heel leuk. 21. Stop playing with them, right?

0: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
1: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
0: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
1: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Yeah. PD Radio. Hey. Feel the love.
2: En dan gaan we door naar de volgende in de Pride Top 100. En als we het over Pride-iconen hebben, kunnen we natuurlijk niet om Madonna heen. Vanaf kinds af aan ben ik echt doodgegooid met Madonna op een goede manier. Ik weet nog dat ik vroeg op vakantie met mijn ouders in de bergen het album Ray of Lights helemaal kapot heb gedraaid. En als tiener draaide ik Celebrations, een soort van verzamelalbum, ook helemaal grijs. En ook nu is ze natuurlijk nog steeds bezig. Ze heeft natuurlijk weer nieuwe muziek uitgebracht met Confessions 2... Heel eerlijk gezegd moet ik daar nog even goed voor gaan zitten. Maar Madonna blijft Madonna. Al moet ik als grote Lady Gaga fan natuurlijk wel nog even zeggen. Ik heb het haar niet altijd helemaal vergeven hoe shady ze in het begin richting Gaga was. Maar goed, misschien heeft Gaga dat uiteindelijk ook alleen maar sterker gemaakt. En eerlijk is eerlijk, Madonna's muziek is gewoon fantastisch. Number 19.

En dan gaan we door met Kylie Minogue. Want als we het hebben over Pride muziek, dan hoort zij daar natuurlijk ook gewoon bij. Dit jaar is Pride in Amsterdam extra bijzonder, want Amsterdam is gaststad van World Pride. Dat betekent eigenlijk dat Pride niet alleen lokaal of nationaal gevierd wordt, maar dat de hele wereld een beetje naar Amsterdam kijkt. En hoe mooi is het dat wij dan hier bij PD Radio ook zo'n Pride Top 100 mogen maken. En dit nummer is gewoon zo'n track die meteen blijft hangen. Letterlijk eigenlijk, want Can't Get You Out of My Head is precies wat de titel zegt. Eenmaal in je hoofd krijg je maar niet meer uit. Eerlijk, het is een heerlijk, gezellig en iconisch nummer. Dit is Kylie Minogue. Number 17.

En dan zijn we aangekomen bij nummer 15 in de Pride Top 100. Want daarna neemt Lee Everest het stokje van mij over. Het volgende nummer is Believe van Cher. En Believe is eigenlijk een nummer dat perfect bij Pride past. Geloven, oftewel geloven in jezelf of in de ander of wat dan ook. En soms probeert de wereld je wijs te maken dat je anders moet zijn. Maar volg je intuïtie, blijf op jezelf vertrouwen. Je bent bijzonder, je bent mooi en je mag voelen wat je voelt. En dat probeer ik ook steeds meer zelf te doen. En daarom breng ik op 1 augustus rondom Pride mijn allereerste single uit, namelijk Anthem van Leven, onder mijn artiestennaam Tix, dat is T-H-I-X. En als je mijn muziek of mijn muziek journey wilt volgen, kan dat op TikTok via TixDL. Dus T-H-I-X-D-L. En nee, DL staat niet per se voor download, al klinkt dat natuurlijk in de gay community natuurlijk meteen weer verdacht. Laten we zeggen, het staat vooral voordat ik zelf ook nog aan het uitzoeken ben wat alles betekent. Maar precies daarom, blijf geloven in jezelf, in je pad en in wat je te brengen hebt. Op nummer 15 staat de absolute Pride Classic, Share met Believe. Number 15.

0: Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra videooverleg over de situatie. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. En de Chinese autofabrikant BYD heeft vorige maand opnieuw meer elektrische auto's verkocht dan een jaar geleden. De verkoop steeg met 22% naar 420.000 auto's. Toch ligt het bedrijf nog achter op schema om de verkoopdoelstelling voor dit jaar te halen. In China zelf neemt de concurrentie toe, terwijl de export van auto's juist blijft groeien. In Nederland verkocht BYD dit jaar tot nu toe ruim twee keer zoveel auto's als in dezelfde periode vorig jaar. Bijna 4400 tegen ruim 2000 een jaar geleden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2

0: feel the love.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
1: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
0: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
1: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

100. Thank you.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. Eén persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. Het Limburgse El beleeft nu al de vierde regionale hittegolf van dit jaar. En daarmee is zo vroeg in de zomer nog niet eerder een Nederlands record gevestigd. In El is sinds mei elke maand een hittegolf gemeten. Van een regionale hittegolf is sprake bij minstens 5 dagen boven de 25 graden, waarvan 3 boven de 30. De komende dagen kan er in nog meer plaatsen in het zuiden en oosten van het land zo'n regionale hittegolf worden bereikt. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50.000 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra videooverleg over de situatie. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is een plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven. En om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Turn up your radio.
7: Hits from Pity.
8: Show me hate, show me love, make me bulletproof. Cold as thing no more.
9: We are Pity. Girls just wanna dance.
10: Hey, what's up? It's the Kid LAROI.
11: Hey, it's Kehlani.
12: You're more than any stupid song could ever say.
13: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
7: Pity Radio.

luisteren op de radio duur? Kijk op www.pdradio.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor een laag tarief. Radioreclame werkt altijd.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. De politie van Flevoland heeft vanmiddag een illegale raveparty in Lelystad beëindigd. Eén persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden zonder toestemming een feest opgezet op een industrieterrein aan de Buitenhavenweg met een aantal tenten en grote geluidsinstallaties. De politie vroeg de bezoekers om te vertrekken en dat gebeurde ook zonder geweld. De gemeente Lelystad onderzoekt nog mogelijke maatregelen tegen de organisatie van de illegale raveparty. De Pride-viering in de Duitse stad Hamburg heeft vandaag een recordaantal bezoekers getrokken. Volgens de organisatie en de politie kwamen er ongeveer 300.000 mensen naar de optocht, veel meer dan de verwachte 250.000. Vanwege de dodelijke aanslag op een Pride-evenement in Berlijn van vorige week waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals twee keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De stoet in Hamburg begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. En de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino staat onder druk. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft nu ook de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is zijn plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen. Infantino trok dat voorstel vandaag weer in, maar de kritiek op hem blijft. Inmiddels zijn al 96 van de 211 voetbalbonden tegen zijn aanblijven. En om de Zwitser weg te sturen zijn nog 10 extra stemmen nodig. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Every morning at 9 a.m. Something mysterious is happening. Queer Classics. Your daily doses of music from long time ago. Yes, when you were young. Join us with the music you love. Queer Classics on PD Radio.
4: Get ready for your favorite DJ!
5: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
6: Turn up your radio.
7: Hits from PD.
8: Show me hey, show me love, make me bulletproof.
9: I just wanna dance.
10: Hey, what's up? It's the Kid LAROI.
11: Hey, it's Kehlani.
12: You're more than any stupid song could ever say.
13: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
7: PD Radio.
14: Guess who's back?
3: You are listening to The House of PD.
15: All the music I love.
3: Only the best house music. Selected by PD. Only for you.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
0: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en Rijvereniging. Het totale aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Alleen de epidemie in West-Afrika van 2014 tot 2016 was nog groter. De WHO waarschuwt dat deze variant van het ebola-virus zich in uitzonderlijk hoog tempo verspreidt en inmiddels al meerdere provincies in Congo heeft bereikt. Er is nog geen werkend vaccin of medicijn tegen ontwikkeld. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Adverteren op de radio duur? Kijk op www.pdradio.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor een laag tarief. Radioreclame werkt altijd.
5: Turn up your radio.
6: Hits from Pity.
7: Show me hate, show me love, make me bulletproof. Cold as thing, no more.
5: We are Pity.
8: Girls just wanna dance.
9: Hey, what's up? It's the Kid Leroy.
10: Hey, it's Kehlani.
11: Pity Radio.

0: starts now. We know what you need, we know what you want, and you want it now. A massive music weekend with PD Radio, Amsterdam's number one LGBT pride radio station.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Volgens onderzoekers en de Spaanse autoriteiten gebruikten ook mensensmokkelaars die. Inmiddels zijn de meeste migranten weer terug in Marokko, maar de online campagnes roepen wel vragen op over de rol van desinformatie en mensensmokkelbendes. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. Voor het eerst werden zelfs meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en rijvereniging. Het totale aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim

Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij één persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko van afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft ondertussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. En de grote natuurbranden in Frankrijk zijn grotendeels

0: autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Amsterdam, PD Radio is er. Overal in de regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Scan je DAB Plus radio, selecteer Gay Radio Pidi en zet hem aan.
5: Turn up your radio.
6: Hits from Pidi.
7: Show me hey, show me love, make me bulletproof. Call this thing normal.
8: We are Pidi's.
9: Girls just wanna dance.
10: Hey, what's up? It's the Kid LAROI.
11: Hey, it's Kehlani.
12: You're more than any stupid song could ever say.
13: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
6: Pidi Radio.

0: Hey, Ramon Baron hier. Om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PD Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest. Vrijdagavond dus, 10 uur, de Downtown HQ Radio Show op PD Radio.
1: Every morning at 9 a.m. something mysterious is happening. Queer classics. Your daily doses of music from long time ago. Yes, when you were young. Join us with the music you love. Queer classics on PD Radio.

0: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op Pidi Radio.
1: Elke zaterdag vanaf 11 uur op Pidi Radio. Tijmen in de ochtend.
2: Online and on our app.
3: At home, work, the car, wherever you are.
4: Pidi Radio. Radio.
5: Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música.